uw koninkrijk kom, laat uw wil geschied, maak ons vrij. Soos in die

een prachtige goed voel ene, alles oor omgee vir mekaar. Beautiful in my eyes. Dis Joshua Caddison wat het gesing het. Net voor hom, Elvis Presley met One Pair of Hands. En ons laaste lied so in die eerste deel, kom ons luister na Elevation Worship in Maverick City. Een van hulle mooiste aanbiddingsliedere, Million Little Miracles.

is natuurlijk een kenwijsie van die oudste program op Zuid-Afrikaanse radio, die eie keuse. Jou versoek is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en lichte klassieke muziek, wat insluit opera, operette, muziekspelen, klankbane, kenwijsies van radio en tv-programme, dan ook daar die ou nostalgische opnames uit die vroeg 1900s. Die eie keuse, elke zondagmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagochtend van 1 tot 2.